0: UB40, featuring Ali Campbell live in concert. The record-breaking, multi-platinum hitmaker Ali Campbell will be heading to South Africa in 2026. New Pretoria date, 7 June, Sunbet Arena, Times Square, added due to overwhelming demand. Don't miss a night of all your favorite UB40 hits. Tickets on sale now from Ticketmaster. Another big concerts experience.
1: Jacaranda Newswatch traffic in 90 seconds.
2: Verkeerde stadig in Bedford Dubie en 12 R24 West, al bij routes in die richting van die Julius Wisselaar. Ook jy weggekeer in Braamfontein op die M1 Noord in die richting van Kaarstraat. Dan is daar een station 40 op die N1 Noord bij de Wouniaweg. Nog een station 40 op die N3 Noord bij Van Bierenweg. Dan lyk het my op hierdie oomlik by onmoedig vergeet nie in Soweto. Die paaie gaan gesluit wees en die moeilikheid jaar lei gaan word om en by Orlando Stadium. Dit is nou van 2 uur vanmiddag tot 11 uur vanavond toe en jy weggekeer in Pretoria op Salomon Maglangurailaan by die N4 snelweg. Blijn geluk op Twitter by Jacka_traffic.

0: J-Lo doing her thing, If You Had My Love. Your number one feel-good station at Jacaranda FM. Still coming your way, music from Ray, Where's My Husband? Where's My Winners? 084-850-0942. A big thanks to Clicks, Jacaranda FM, en ook aan jou. Die sleutelwoord Clicks, na 084-850-0942. Sal met jou mankie, so jy het gaan shop, baie lekker. En dan vul jy dit, en dan neem jy vir ons een slagsgreep, en dan stuur jy dit na ons toe. So we got a few entries, because up for grabs is a 2,500 rand, and Clicks Club Card Cashback. Listen up, you can get the hottest savings with Club Card and Clicks. Until 8 June, Clicks Club Card members can save on brands like Pampers, Sanex, Painblock, and Sterimar. Don't forget, as a Club Card member, you can also save even more when using your cashback. So go on, get these budget-friendly Club Card deals now at your nearest Clicks store or get the Clicks app. Clicks, feel good, pay less. Heading to 084-850-0942. And her name is Mandy, hoe gaan het?
1: Goed dankie, Sel.
0: Baie goed dankie. Jy is van Rustenburg?
1: Yes.
0: Hulle sê as een mens wil iemand wil vra, hoe gaan het, dan moet jy altyd praat oor die weer. Hoe gaan het met die weer?
1: Koud maar, deur die dag redelijk warm.
0: Ok, ons kom vir julle. Wag, die bus is geparkeer. Ok, ons sal een ander tyd kom. Luister, maar van die os op die jas, ek sien jou slaggreep, so your screenshot of your Clicks basket. What is in your cart? Let me see.
1: Baie vitamine om gezond te blij dier die winter.
0: Ja.
1: En dan die alledaagse shampoo, conditioner.
0: Ja, lekker goed. Ok.
1: Ja.
0: Nee, wonderlik. Ek moet sê, julle het lekker saam gespeel. Ons het baie inskrywings gekry vandag. So, Mandy Engelbrecht, I'm going to make your day today on Jacaranda FM, courtesy of Clicks. We're feeling good today on this Friday. You've just won 2,500 rand in Clicks Club Card Cashback. Yee!
1: Baie, dankie.
0: Net een plezier. Vir wie jy hallo sê vanochtend?
1: Ach, net vir my familie en my kinders bereid.
0: Oh, wonderlik. Sê hallo vir die rest van Rustenburg. We love you, okay?
1: Baie dankie.
0: Net a plezier. You can win too. A big thank you once again to Clicks, to Jacaranda FM, and to you.
2: Ilana Afrika Bredenkamp.
3: Your number one feel-good station. Jacaranda FM.